nu nog de tjus naar Taylor Swift luister. Nee, natuurlijk niet. Put their hands up. Yeah. Raise those hands real tall. Just like that.